En dan doe ik de kanon, ik ben klaar tot school. Met z'n vier, met je hoor, je zegt met tobacco. En je look for food, you my fofo. Ik kon dat door, go, follow with me, no, no. I don't even know why they talk about me. Ik wil bij me, ik bij me, want voor me laat bij me. Door mijn riemen in de Bentley of Ferrari. Door mijn schip in de Simi, door je weer Akari. Kijk, ik ben kom, ik ben kom, ik ben kom, ik ben kom, ik ben kom, ik ben kom, ik ben kom, ik ben kom, ik ben kom, ik ben kom, ik ben kom, ik ben kom, ik ben kom, ik ben kom, ik ben kom, ik ben kom, ik ben kom, ik ben kom, ik ben kom, ik on a motion, need me, baby, give for you the sex, yes. One more, come again, come out to me, but now I'm boy, don't you play me, nigga.